Sopraan Marianne Kwek-Zilber en cellist Taco Kooistra voerden samen met het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium La Messe uit van Bernard van Beurden. Dit was Chroniek van de Nederlandse Muziek. Deze aflevering werd voor de concertzender samengesteld door Egbert Randewijk.

0: Leve Beethoven. Een jaar lang vieren we bij de Concertzender de 250ste verjaardag van Ludwig van Beethoven. En laten we u elke werkdag van 10 tot 11 zijn muziek horen. We hebben iedere week een ander thema. Maandag een gesprek met een specialist. En andere dagen het thema uitgewerkt. En deze week komen de pianosonates aan bod. De 32 sonates. Maar nu de eerste periode. En onze specialist van deze week is Lodewijk Colette. En hij kan u daar heel veel meer over vertellen. Lodewijk, heel hartelijk welkom. Fijn dat je hier op deze vroege maandagmorgen wilde komen om over Beethoven en de sonates te praten.
1: Leuk om hier te zijn, dankjewel.
0: Ik vertel u luisteraar graag iets meer over Lodewijk Colette. Hij studeerde piano aan het Conservatorium van Utrecht en hij werd onderscheiden met de Prix d'Excellence en studeerde verder aan de École Normale Supérieure in Parijs bij Frans Clida en Noali. Lodewijk Colette is music director bij de Nationale Opera en Ballet, waar hij verantwoordelijk is voor de radio-uitzendingen van de NTR, de CD- en de DVD-producties. Recentelijk werd een van zijn producties onderscheiden met een Edison. Als eindredacteur en producer bij Radio Nederland Wereldomroep was Colette verantwoordelijk voor de samenstelling en productie van de omvangrijke project. Het waren wel 160 cd's rond historische opnamen van het Concertgebouworkest. The Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra. En speciaal voor het Beethovenjaar 2020 produceert hij in opdracht van het KCO een cd-box met, ja, dat noem ik maar, de beste uitvoeringen van de 9 symfonieën van LVB, Ludwig van Beethoven, onder leiding van legendarische dirigenten van de afgelopen decennia. Verder heeft hij zich bezighouden met een project Beethoven en Co. Daar wil ik graag iets meer over willen weten voordat we over de sonates gaan praten. Beethoven en Co.
1: Ja, Lodewijk. Nou, dat is eigenlijk een vorm. Ik heb gezocht naar een concertvorm die wat afwijkt in de presentatie. En dat doe ik door middel van video. Van werken en uitvoeringen van werken uit de tijd van Beethoven en die rond de werken passen die ik speel in het concert. Door grote muzici en minder grote muzici, films van concerten of speciaal opgenomen producties rond. En dat gaat niet alleen over pianomuziek. Dat kan zomaar zijn een strijkkwartet van Haydn wat heel mooi aansluit op een sonate die ik dan uit die periode ook speel. Ik vertel daar teksten bij. Dat is eigenlijk een beetje bijna theatraal in de zin dat het echt zeg maar, kunstteksten zijn. Mm-hmm. Bas van Putten schrijft die. Oh. En ik speel in zo'n anderhalf uur durend programma een tweetal grote sonates van Beethoven daar. Echt, zeg, die zitten daar, die vormen daar de kern daarvan. En tijdens het spelen van die sonates zijn er beelden, gravures uit de tijd van Beethoven, schilderijen. Laat ik zeggen, je kunt je ogen dicht doen en je kunt gewoon naar de muziek luisteren. Maar het blijkt, ik heb nou een aantal prototype concerten, try-outs gegeven, het blijkt dat een hoop mensen die niet heel erg ingevoerd zijn, deze vormen van concerten heel aangenaam vinden.
0: Als een soort entertainment?
1: Ja, een soort verdieping. Hè. Je kunt heel veel zeggen over die muziek. En dat gaan we nu vandaag gewoon natuurlijk ook wel een beetje doen. Maar je kunt er ook, visueel is er heel veel te genieten. Ja.
0: Zo. En zijn er al geweest? Je zei, ik heb al try-outs gedaan?
1: Ja, ik heb er een aantal nu gedaan en dat werkt goed. Ik ben er nog aan het sleutelen voor het Beethovenjaar.
0: En waar gaat dat gebeuren?
1: Ik begin het eerste concert in het muziekcentrum van de Omroep in Hilversum, waar ook een pianoserie is. Piano en Passie heet die. Die serie, die programmeer ik zelf en ik ben heel vereerd dat de directie voor dit seizoen gevraagd heeft of ik daar ook dit programma in wil spelen. Dat ik een beetje met enige schroom doe, want wanneer je zelf programmeert, dan hoor je niet jezelf ook te programmeren. Maar goed,
0: het zit wel een beetje in de titel. Of
1: ja, dat heb ik er een beetje met een soort knipoog. Enco zit erachter. Ja. De kenner zou kunnen denken, het is niet And Company, maar het is And Colette. Maar
0: ja, goed, dat is een woordspeling.
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: En naar de sonates. Wanneer is de eerste concert trouwens?
1: Dat gaat in februari.
0: Oké, okay. We houden het in de gaten.
1: Heel graag, ja.
0: Ja. Naar de sonates. Misschien een beetje ja, een lekenvraag. Ja. Ik ben maar een zanger. Maar wat is een sonate? Ik zing nooit sonates, maar jij speelt ze wel. Ja. Wat is een sonate?
1: Een sonate is natuurlijk in het Italiaans niks anders sonata dan klankstuk. Dat is
0: sonare.
1: Ja, dat is natuurlijk wat het van oorsprong is. En de sonate als losstaand stuk werk, vaak maar eendelig werk, was al in de tijd van Bach. Alleen Bach heeft vioolsonates geschreven, zoals we die kennen. Dat zijn de stukken die uit een aantal delen, een soort, net zoals de suites, heb je ook de sonates voor viool. Je hebt de sonates van Scarlatti gehad, ook enorm veel, meer dan 550. Ja. Allemaal korte klankstukken met in een vrije vorm. Dat kon een bij wijze van spreken een barcarolle zijn, het kan een wals zijn, het kan een kleine fuga zijn. Mm-hmm. Daar hebben die componisten zich enorm echt op uitgeleefd. En later in de klassieke periode van Mozart, Haydn, de Mannheimers en zo, tijdgenoten, wordt sonate een vorm. En dat wordt wat strenger. En dat is de basisvorm van dat stuk is eigenlijk een hoofdthema, een tweede thema, een ontwikkeling of doorwerking en een reprise van de eerste twee thema's.
0: Maar je hebt ze ook in drie delen.
1: Eigenlijk precies. Wat de sonate, zoals nu de vorm is, die wordt eigenlijk alleen maar het ontleent zijn naam aan het eerste deel. Daarna heb je in de tijd van Mozart en Beethoven en Haydn, en die daarna komen, een langzaam deel.
0: Veelal een
1: menuet of later een scherzo. En dan nog wel een finale, een rondo vorm. En dus met variërend op één thema. Maar de oorsprong van het woord sonate is niks anders dan een klankstuk. Wat in de tijd van de klassieke, waar we het nu vandaag over hebben, natuurlijk helemaal met Beethoven. Dat heeft zich ontwikkeld tot een vrij monumentaal stuk. Bestaand uit veel meer dan dat eerste deel. Het is een compleet werk. Zoals een symfonie eigenlijk, alleen ja, wat een symfonie van een orkest is, is een sonate voor, in dit geval, voor de pianist.
0: Was Beethoven verplicht eigenlijk om sonates te gaan schrijven?
1: Ik denk dat Beethoven, als al hij al ergens toe verplicht is geweest, en dan kennen we inmiddels Beethoven genoeg om te weten dat hij zich daar nooit iets van aangetrokken zou hebben. Hij heeft les gehad van genomen, hè, toen hij net in Wenen kwam in 1792, toen was hij 22 jaar, van Haydn. Dat beviel hem eigenlijk heel slecht. Dat heeft hij ook eigenlijk wel kenbaar gemaakt. Verplichtingen was niks voor hem. Hij deed wat hij wilde. En hij schreef ook in vroege tijd losse stukken, walsen, variatiewerken, liederen, fuga's. Omdat hij ook vond dat hij polyfoon moest, meerstemmig moest schrijven. Maar hij zag wel dat de sonatenvorm, dat was ook in die tijd zo, vooral na wat Mozart en Haydn al hadden neergezet, om het maar zo te zeggen, dat de, in ieder geval voor de piano, de vorm was waarmee hij zich kon echt wel in de markt kon zetten.
0: Er kwam dan een uitgever naar hem toe van meneer Beethoven, ik wil nu wat sonates van u hebben.
1: Ja, of hij ging zelf met zijn sonates aan, bood hij aan. Hij was zeer ontrouw. Hij kon bij wijze van spreken naar een Artaria gaan, een grote uitgever uit die tijd. En dan lagen die lagen zijn manuscripten, onleesbare, hele moeilijke schrijfsels, lagen dan daar al op de steektafel, hè, voordat ze gedrukt worden. En dan kon hij ze zomaar terugtrekken door te zeggen, ja, ik wil er toch nog wat aan veranderen, hou er maar mee op. En dan bleek dat hij bijvoorbeeld bij Simrock een betere prijs bedongen had.
0: Hoe oud was hij toen hij de eerste sonate schreef?
1: De set waar we het vandaag over hebben, hè, de eerste 10 sonates, het zogenaamde vroege werk, is geschreven tussen 1794 en 1800.
0: Dus 425 was die.
1: 425, ja. En dat maakt deel uit eigenlijk van een heel groot oeuvre al wat hij dan schrijft, zijn pianotrio's. Opus 1, hij heeft dan ook al 2 cello-sonaten schrijft. Hij schrijft de 2 pianoconcerten, de eerste en tweede. en de eerste symfonie, om een paar werken te noemen. Ik noem dat maar even omgevingswerken, die hij ook in diezelfde periode schrijft. Hij is enorm creatief.
0: Ja. Eerste sonaten zitten dus in opus 2.
1: Ja.
0: Dat wil nooit bij Beethoven niet opvolgend in jaren. Dat kan net een opus 20 komen en die is al veel eerder geschreven.
1: Ja, precies. De beroemde opus 49, die vandaag niet aan bod komen. Dat zijn die korte bijna sonatine-achtige, kleine sonatenachtige werken. Eigenlijk voor de amateur geschreven. Die hebben opus 49, maar die passen daar helemaal niet in. Die komen uit een heel vroege tijd en die zijn pas later uitgegeven.
0: Ja. Maar opus 2 is wel zijn eerste Dat sonate.
1: Is zijn officiële eerste pianosonate. Of zijn eerste drie piano. Het zijn er drie, opus 2. Maar daarvoor zijn er al werken, zelfs al een pianoconcert wat hij heeft geschreven. Wat zogenaamde WOO, werken ono opus noemen. Hij heeft al een enorme hoeveelheid geschreven. Alleen dit vond hij. Hij wist, als ik nu word uitgegeven, dan ben ik degene die ik wil zijn en die men moet zien. Dat wist hij van zichzelf.
0: Nou, daar ligt dan die eerste pianosonate. Voor wie is dat bedoeld? Hij wil het wel op de markt brengen, maar waren de kopers daarvoor die zeggen, nou, dan ga ik dat spelen?
1: Dat hoopte hij natuurlijk wel. We weten niet zoveel van de aantallen af, van de oplagen af die er toen gemaakt werden. We kunnen ze overigens nu nog steeds kopen in facsimile. Oh ja, dat is ontzettend leuk. Je kan nog steeds. En ik weet, zeg maar, pianisten die alle sonates studeren en gespeeld hebben, zoals Ronald Brautigam, die werken nog steeds met die eerste uitgaves. Want van die allereerste uitgaven zijn geen manuscripten meer te vinden. Van de eerste werken, van latere werken, overigens is er heel veel te vinden.
0: Nou is deze in F klein. Hoe kwam die eigenlijk aan die toonsoorten? Wat was nou belangrijk voor hem?
1: Hij heeft, voor zover ik weet, wel geprobeerd om door de hele cyclus heen een hele hoop toonaarden, zowel in majeur als mineur, hè, de grote en de kleine terts, te schrijven. Maar daar zit ook geen enkele dogma aan vast, zoals Mozart, of zoals Bach natuurlijk, bijvoorbeeld temperiet klavier, chromatisch van C tot een octaaf hoger in majeur en mineur heeft geschreven, en dan nog in twee boeken, heeft Beethoven wel een hele hoop toonaarden aangedaan, zo bijvoorbeeld vies groot, hè, op de zwarte toetsen. Dat is helemaal niet zo makkelijk voor een pianist. Sonaten in S ligt ook niet eenvoudig voor een hele hoop. As is ook niet zo makkelijk. Maar hij schrijft net zo goed natuurlijk in C en E groot. En in dit kan wel F klein. F klein ligt fantastisch voor de pianist.
0: Okay. Ja. Nou had je een idee over die sonaten, ja. Dat er een beetje Mozart in zat?
1: Ja, ik vond het leuk om eventjes te verwijzen als eerste wat we misschien kunnen beluisteren. Een klein fragment van het laatste deel van de 40e symfonie van Mozart. Het is eigenlijk het symfonische testament, hè, in combinatie met het requiem. Schrijft in de 40e symfonie, de voorlaatste, in het laatste deel, schrijft hij gebruikt hij een motief dat Beethoven in die sonate, zijn eerste sonate ook gebruikt. En dat werd later door de muzikologen de zogenaamde Mannheimer raketen of de Mannheimer rocket genoemd. Het verwijst naar een beweging die van beneden naar boven naar de sterrenhemel wijst en met veel kracht gelanceerd wordt.
0: Gaan we naar luisteren. Eerst een stukje Mozart en dan uit de sonate opus 2 het eerste deel.

0: En dat was Alfred Brendel. En daarvoor hoorde u eerst een stukje van de Mozart 40e symfonie. En toen een overgang naar Sonate Opus 2. Heel duidelijk. Heel licht gespeeld door Alfred Brendel. Heel erg Mozart nog.
1: Ja, als je het zo hoort. We zijn zoveel hoofden, zoveel zinnen. Dit stuk wordt ook vaak veel granietiger gespeeld, om het maar zo te zeggen. Jonge pianisten die gaan dan meteen los. Maar er komt zo verschrikkelijk veel. En ik vind deze uitvoering eigenlijk zo plezierig. Nog zo. Ja, hij staat nog eigenlijk met zijn voeten een beetje in de klassieke periode. Maar als je goed hoort, dan zit daar een componist is daar bezig die een nieuwe weg aan het inslaan is. En dat deed hij op een op instrumenten die we natuurlijk nu eigenlijk niet meer kennen. Ja, er zijn wel steeds meer pianisten die zich op die traditionele of authentieke instrumentarium hebben gespecialiseerd. Maar we horen nu nog een gewone
0: piano,
1: moderne vleugels, was dat.
0: Maar die had Beethoven dus niet?
1: Nee.
0: Hoor je dat ook in zijn mogelijkheden die schrijft? De beperkingen misschien?
1: Ja, ook daarin is hij, en naarmate zijn werk groter wordt en zeg maar omvangrijker, zowel ook in bereik op het klavier, maar ook dynamisch, hoor je dat Beethoven moet hebben opgelopen of zijn opgelopen tegen de beperkingen van de instrumenten die er toen waren. En hij hield zich daarom ook eigenlijk noodgedwongen bezig met ontwikkelingen. Zowel technisch, maar ook als in de klankproductie. Later wordt gezegd, omdat hij doof aan het worden is. Hè, dat is ongeveer. Dat begint eigenlijk al op 30-jarige leeftijd. Waarom hem hier, de sonates waar we, en daar heeft hij dus ook instrumenten voor nodig later, die dat euvel zouden kunnen, hem daarin zouden kunnen helpen. Dat is heel erg de vraag of dat überhaupt iets heeft opgeleverd voor hem. Maar in deze periode speelt hij, is hij nog niet doof, en dan schrijft hij, en het is misschien aardig om even een kleine noot die dan als compliment aan pianobouwer Streicher, Andreas Streicher, schrijft hij in het jaar dat hij dit stuk heeft geschreven. Het pianospel is tot heden de minst ontwikkelde vorm van musiceren. Daar bestaat geen twijfel over. Vaak heb je het idee dat je een harp hoort. Het doet me deugd dat ik in u iemand tref die beseft en voelt dat een piano ook kan zingen. Als je bij het spelen er maar het juiste gevoel bij hebt. Hopelijk is de tijd nabij dat piano en harp als twee geheel verschillende instrumenten behandeld zullen worden. Dus daar is hij hoopvol en complimenteus. Maar ik zei al straks ook, Beethoven is niet een hele trouwe man. Hij is loyaal zolang, eigenlijk tot aan de voordeur. Want eigenlijk vrij kort daarna schrijft hij dezelfde Streicher, na een concert in Pressburg, waar hij ook weer een instrument van dezelfde Streicher had bespeeld. Eergisteren ontving ik uw fortepiano. Het is een voortreffelijk instrument en ieder ander mens zou proberen om het te behouden. Maar ik, en nu gaat u echt lachen, zou liegen als ik u niet zei dat het veel te goed voor mij is. Waarom? Omdat het mij de vrijheid ontneemt om zelf mijn toon te maken. Dat moet u er overigens niet van weerhouden om uw fortepiano's op dezelfde manier te blijven bouwen. Niet iedereen is zo gek als ik.
0: Ja. Wat voor andere merken had hij nog later? Of
1: hij heeft eigenlijk veel geswitcht. Hierna is hij naar Walter gegaan, ook een Weense bouwer. Toen is hij naar Erard gegaan, Frankrijk. Toen is hij naar Broadwood gegaan. Broadwood was op dat moment in Engeland, werd een beetje wat de Rolls Royce zou zijn onder de piano's in die tijd. En daarna is hij nog weer terug naar Graaf gegaan, weer eens. En ja, eigenlijk is hij nooit uitgezocht geraakt. En is hij, omdat hij ook als pianist, als uitvoerend pianist, niet meer, toen hij echt doof was, vanaf 1809, hè, dus nog een kleine 20 jaar voor zijn dood, is dat niet meer echt een item geweest.
0: Als jij nou zelf een concert moet geven, kies je dan voor een oud instrument of wil je toch liever op een nieuwe?
1: Ja, het laatste. Ik denk eigenlijk dat ik heb me er veel in verdiept, echt waar. Ik heb ook verschillende instrumenten gehad uit de 19e eeuw. Wel wat later dan de Beethoven-periode, hoor. Maar wel uit de Schumann-Schubert-periode en Liszt. En ik heb dat wel helemaal uitgezocht. Dus dat, ik vind ook wel dat je dat moet doen. Hè? Dat je, dat is net zoals als een violist wel eens moet kijken van hoe klinkt nou mijn instrument als er darmsnaren op zitten. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met boventonen? Ja. Maar het is natuurlijk er is zo'n ontwikkeling geweest, tweede helft 19e eeuw, dat de instrumenten die aan het eind van die 19e eeuw gebouwd werden en die nu nog steeds gemaakt worden. De Steinway van nu is de Steinway van 1880 ongeveer. Mm-hmm. Dus die is ook al heel oud. Maar daar heeft het instrument denk ik wel zijn volmaaktheid bereikt. En nu niet dat ik zo'n typisch alleen maar Steinway adept ben. Maar het is niet voor niks de vleugel waar veel mensen op spelen. En ik denk ook, ik durf te zeggen, maar er zijn een hele hoop kenners dat niet met me eens, hoor, dat Beethoven heel blij zou geweest zijn met een Steinway concertvleugel.
0: Die sonate die we net hoorden, die heeft drie delen. Daar is die niet altijd strak in gebleven. Drie delen of vier delen, dat kon.
1: Ja, bijvoorbeeld, misschien is dat een mooie sprong naar de volgende sonate. Daar had ik ook een klein verlangnummer had ik gevraagd om te kijken of we de introductie van opus 111, de laatste sonate van Beethoven, die bestaat inderdaad uit twee delen. Dus daar gaat hij helemaal zijn eigen gang. Heel zwaar, imposant eerste deel met een fugatisch element erin, een fuga-element. En een langgerekt, dromerig variatiewerk als tweede deel. De inleiding daarvan, die vind ik analoog aan de sonate pathetiek die we daarna dan aansluitend zouden kunnen behandelen en kunnen beluisteren, een gedeelte daarvan. In zijn opzet, als een soort Franse ouverture, laten we daar misschien een paar eerste maten van beluisteren. Opus 111, het eerste deel.

0: En zo kwamen we via de 32e, opus 111, naar de 8e, opus 13.
1: Ja, gelijkenissen natuurlijk ook dezelfde toonsoort, neem me niet kwalijk, dezelfde toonsoort. Die voor Beethoven overigens heel belangrijk geweest, zeker kleine grote werken. Zijn derde pianoconcert onder meer, de 5e symfonie. Dat betekende wel wat voor hem, maar goed, dat voert te ver nu misschien. In ieder geval, die stukken hebben dus inderdaad door hun wat gepunctueerde en markante inleidingen, hebben ze een zekere analogie, waar ook overigens verder de vergelijking wel ophoudt hoor. Ja. Kijk, dat die opus 13, de pathetiek, waar we dadelijk het laatste deel van gaan beluisteren, die barst nog van het jeugdige, romantische, zeer lyrische ook element wat Beethoven op dat moment in al zijn werk heeft. Ook zijn tweede deel van dit prachtige stuk. Het laatste deel vond ik mooi om te laten horen, het rondo van de sonate pathetiek. Omdat dat eigenlijk een heel sierlijk, bijna Schubertiaans thema heeft. En dan moeten we zeggen dat Schubert dan nog geboren moet worden. Dus het is wel
0: ongelooflijk. We zitten in 1798.
1: Ja, voorstellen. We zeggen wel eens, hé, dat is Schubert. Maar Schubert zit nog niet eens in de luiers.
0: Laatste deel uit opus 13, de 8e sonate.

0: groot applaus voor Emile Gillet. Het laatste deel uit opus 13, de achtste sonate. De pathetiek. Is dat een naam die later eraan gegeven is?
1: De meeste sonates, of de bijna of namen van de Beethoven-sonates zijn later gegeven. Dus door de geschiedenis, het publiek, de uitgevers. Maar deze sonate werd door Beethoven zelf Grande Sonate Pathetiek par Louis van Beethoven, zoals hij zichzelf, want hij vond het toen in die tijd heel chic om Frans te spreken. Althans, dat de paar woorden die hij kende, dan zo aan het papier toe te vertrouwen. Ja.
0: Moonshine Sonate is niet van hem. Nee. Ja, ik wel van de componist, maar niet de naam.
1: Nee, de Moonshine Sonate, dat is, daar schrijft pianist Andra Schief, dus een kleine quote, zegt over het eerste deel. De naam Moonshine is onzin. De naam is niet gegeven door Beethoven, maar door poëet en muziekcriticus Ludwig Rillstab. Toen hij in boot zat op een prachtige avond bij volle maan. Dit herinnerde hem aan het eerste deel van de sonate

En dat was het eerste en tweede deel uit de 11e koro van de cyclus koro's van Heiter Villa Lobos. Christina Ortiz zat achter de piano en u hoorde het São Paulo Symfonieorkest onder leiding van John Nesling. Van de koro's gaan we nu over naar het negende en laatste werk van de Bagianes Brasileiras, ook van Villa Lobos. De componist schreef twee versies van dit werk, één voor koor en één voor strijkers. We horen uit de versie voor strijkers nu de fuga centraal staat in dit werk Bach's Kunst der Fuge. Roberto Mintzuk dirigeert de strijkers van het São Paulo Symfonieorkest.

En tot zover de fuga uit nummer 9 van de Bachelianus Brasileiras van Heiter Villa Lobos. Strijkers van het São Paulo Symfonieorkest onder leiding van Roberto Minchuk. Samenstelling Cassandra van Acht.

0: Dit is Matchpoint, een programma van de concertzender op De Zondagmorgen. Naast mij zit meesterpianist Jeffrey Match, die tevens de samensteller is van dit programma. En mijn naam is Louis Teurier. Jeffrey, goedemorgen. Wie is de hoofdfiguur die je voor vanmorgen hebt uitgekozen?
1: Heb je ooit van de naam Edwin Fischer gehoord?
0: Nee, nooit in muzikaal verband, eerlijk gezegd.
1: Hij heeft waarschijnlijk meer invloed op de ontwikkeling van het pianospel in de 20e eeuw gehad dan de meeste andere pianisten. Ik heb enorm veel geluk gehad dat mijn prachtige oud pianoleraar Clemens Leschi een van zijn leerlingen was, evenals overigens in dezelfde periode Alfred Brendel en Paul Bedore Schoeder.
0: Wat was er nou eigenlijk zo speciaal aan hem?
1: Hij leefde van 1886 tot 1969. Hij bracht de poëzie terug in het pianospel. Hij had een intens hekel aan studioopnames maken. Er zijn nog veel studioopnames, helaas geven die niet altijd een duidelijk beeld van zijn musicaliteit en pianospel, waar zoveel muzikanten juist zo lyrisch over waren. Waarschijnlijk omdat hij er zo'n hekel aan had. Gelukkig zijn er wel een aantal heel goede opnames van zijn live concerten. Zijn inspirerende lessen waren enorm belangrijk in de 20e en 30e jaren. Vrijwel al belangrijke pianisten van die tijd wilden lessen van hem hebben. Na dit gezegd te hebben, wil ik u vandaag een aantal van deze live-opnames laten horen. Maar eerst een studio-opname van het tweede deel van de Bach's Concerto in F-kleine terts. Luister in deze opname naar zijn frasering en tegelijkertijd naar de mooi zangerige klank. Het is misschien niet de Bach zoals we die vandaag horen, maar ik denk dat we kunnen genieten van zijn bijzondere kwaliteiten. De tijd staat bijna stil.

0: We hebben Edwin Fischer gehoord in het concerto van Bach in F klein. En we hebben geluisterd naar het tweede deel.
1: Te denken dat Edwin Fischer de eerste was die het volledige gewoonte met het klavier van Bach heeft opgenomen in het jaar 1933. Het volgende voorbeeld is een zeldzaam live opname met hem als soloist en dirigent. Fischer was niet alleen bekend als pianist, leraar en kamermuzikus, maar dikwijls dirigeerde hij, terwijl hij de solopartij voor zijn rekening nam. Hij was één van de eersten die dit deed. Luister naar een fascinerend live optreden uit 1954 met Mozart's Rondo Koschel 382 voor piano en orkest. Gedirigeerd en gespeeld door Edwin Fischer met leden van het Royal Danish Orchestra. Let op zijn rubato's, de natuurlijke manier waarop hij expressief melodische lijnen naar voren brengt. Ook de subtiele aanpassing van de tempi op de rustige manier waarop het thema en daarna de piano naar de thema inzet. De timing van de motieven, vergeet niet dat hij dirigeert en speelt. Je kunt horen dat het orkest geniet. Luister vooral heel goed naar de cadens van Edwin Fischer zelf. En probeer de humoristische quotatie van Beethoven's vioolconcert te horen. Enig idee van welke deel het komt?

0: Dit was een live optreden van Etten Fischer, die Mozarts Rondo KV 382 in D grote terts dirigeert, maar ook speelt. Jeffrey, uit welk deel van het Beethoven-concert was de quotatie?
1: Het was uit het derde deel. Zoals ik al zei, zijn er niet zoveel voorbeelden van zijn live radio-opnames. Maar ik heb één opname van hem met zijn pianotrio, dat heel bekend was in de 50e jaren. Het was met de grote violist Jörg Kullenkampf en de cellist Enrico Magnardi. In die tijd heel bekende namen. Ik heb het langzame deel uit Mozarts pianotrio Köchel 548 in C grote terts gekozen. Opgenomen in 1952. Normaal gesproken geef ik er de voorkeur aan om te luisteren naar complete werken en niet naar een deel. Helaas is het in dit geval niet mogelijk. In het eerste deel is de klankkwaliteit zo vervormd dat ik enkel het tweede deel kan laten horen. Hier is Edwin Fischer op zijn best.

0: Dit was Edwin Fischer die Mozarts pianotrio KV 548 in C grote terts speelde.
1: Laten we nu luisteren naar een solo optreden in Beethoven's Fantasy Opus 77. Om verschillende redenen heb ik dit gekozen. Het is een onbekend stuk van Beethoven dat misschien een goed voorbeeld is van hoe Beethoven improviseerde. De improvisaties waar hij in zijn tijd zo beroemd om was. Ook omdat ik denk dat wat we gaan horen een van de beste studio-opnames is die Edwin Fischer heeft gemaakt. Ik ben benieuwd of u het met me eens bent. Luister naar de zangerige toon die hij uit zijn geliefde Bechstein concertvleugel weet te toveren. Net zoals Ferruccio Busoni, die ook de voorkeur gaf aan Bechsteins. Wij kunnen horen op welk instrument werd gespeeld door de uitstekende opnamekwaliteit uit 1952. Luister ook naar zijn kleuring van de zachtere akkoorden, vanaf het zachtste tot de sterkste akkoord. Op een Bechstein bereik je dit op een andere manier dan op een Steinway. Het typeert de stijl van spelen vertegenwoordigd door Fischer. En probeer natuurlijk weer te concentreren op de fascinerende frasering en zangstijl. Een stijl die we zodem horen. Een studie op zich. Kortom, de kunst van het luisteren.

0: Ja, inderdaad, Jeffrey. Schitterend spel. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, wat kun je na zoiets nog programmeren?
1: Nou, in een eerdere uitzending, Matchpoint programma nummer 6 om precies te zijn, sprak ik over zijn wens om de klinkers van verwondering en muziek te laten horen. The O's and the R's, in plaats van de E's and the I's. Het gaat om de klank, de lengte en de ondersteunende kracht van lange noten. Ik laat u nu een van zijn beroemd studio-opnames horen, waar we dit kunnen herkennen. Het is een van zijn beste studio-opnames. Ook interessant te weten dat Fisher niet altijd accuraat was en soms verschillende takes moest maken. Maar uiteindelijk werd bijna altijd de eerste take gekozen, zelfs als er een paar kleine foutjes in zaten. Ze noemden hem, net zoals Alfred Cortot en Claudio Arrau, Mr. Take One. Er zijn een aantal opnames van Edwin Fischer met deze Schubert Impromptu, nummer 3, Deutsch 899 in Kess. We gaan nu luisteren naar de uitvoering uit 1938, die ik persoonlijk het beste vind. Ondanks een paar kleine foutjes, luister vooral naar de vloeiende klank in de linkerhand begeleidingspartij.

Zo heeft u geluisterd naar Uit de Apocalyps, een symfonisch tableau van Liadov. De BBC Philharmonic onder leiding van Wassily Sinouski. En we gaan terug naar de meer gematigde werken die volksmuziek als inspiratiebron hebben. Mazurka opus 19 heeft als ondertitel Een dorpstafereel bij de herberg. Het is in feite een reeks van 6 mazurkas in een briljante orkestrale volgorde. Wederom dus nu de BBC Philharmonic onder leiding van Wassily Sinouski.

Mazurka opus 19 was dit van Liadov. En tot slot van deze aflevering van Radio Romantica kunt u gaan luisteren naar diens scherzo opus 16. Dit sympathieke werk van de jonge Liadov toont aan dat hij het vak beheerste en daarmee alle aspecten van het symfonieorkest als instrument kon laten horen. Luistert u naar scherzo opus 16 van Anatol Liadov en wederom in dit programma de BBC Philharmonic onder leiding van Vasily Sinovsky.

U hoorde tot besluit het scherzo Opus 16 van Anatol Liadov, uitgevoerd door de BBC Philharmonic onder leiding van Vasily Sinuski. Daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Romantica, een programma van Pieter de Oude.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met de serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harpen. Maar ik zou erbij willen zeggen, vandaag even niet, want in deze aflevering staat de harpiste Masumi Nakasawa niet centraal. Overigens, de volgende aflevering komt ze uiteraard weer gewoon terug. In deze aflevering draait het om een bijzonder instrument, namelijk de Broadwood fortepiano uit 1817. Deze piano kreeg Ludwig van Beethoven cadeau van de pianobouwer Thomas Broadwood. Na de dood van Beethoven kwam de piano in het bezit van Franz Liszt en deze componist heeft de fortepiano geschonken aan het Hongaars Nationaal Museum in Budapest. Maar nu is de piano weer terug in Wenen en namelijk in de woning van Beethoven. Dat is nu ook een museum, het Beethovenhaus. De pianist Melvin Tan speelt nu een aantal mooie werken van Beethoven op deze fortepiano uit 1817. En allereerst kunnen we luisteren naar de variaties over het Engels volkslied God Save the King uit 1809.

En dat waren variaties op God Save the King van Beethoven. U hoorde pianist Melvin Tan op de Broadwood Fortepiano uit 1817. Beethoven heeft heel wat bagatellen op papier gezet. We luisteren nu naar de 7 bagatellen, opus 33 uit 1802.

Pianist Melvin Tan speelde op de Broadwood fortepiano uit 1817 de 7 bagatellen opus 33 van Ludwig van Beethoven dus. En we gaan verder, althans deze pianist, met de bagatellen geschreven voor deze fortepiano. Allereerst luisteren we naar de 11 bagatellen opus 119 uit 1822.

De 9e symfonie in E was dit van Nikolai Mayakovsky. Met het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov. We gaan verder met de eerste 5 delen uit de herinneringen van Mayakovsky die hij componeerde in 1927. En deze delen worden uitgevoerd door de pianist Murray MacLachlan.

Pianist Murray MacLachlan speelde de eerste 5 delen uit Herinneringen, opus 29, van de Russische componist Nikolai Mayakovsky. En tot besluit van dit uur laten we u ook nog het 6e deel horen. Zo genereus zijn we wel. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En tot slot dus het 6e deel uit Herinneringen, opus 19, van Nikolai Mayakovsky.

U luistert naar de concertzender Welkom bij de Vorige Eeuw. U hoort het al, muziek van Benjamin Britten en zijn tijdgenoten. En dit keer gaan we terug naar het eind van de jaren 30 van de vorige eeuw. In 1939 klonk de première van de derde symfonie van Britten's Amerikaanse tijdgenoot Roy Harris. Straks een opname daarvan uit 1985 door de New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein. Van Britten zelf dit uur stukken die daar qua sfeer wel op lijken. Zoals Canadian Carnival en The Scottish Ballad. Over zijn derde symfonie zei Roy Harris ooit: laat u niets wijsmaken over het succes ervan. Die derde symfonie kwam gewoon op het moment dat de tijd daar rijp voor was. En daarmee bedoelde hij de hunkering bij Amerikaanse muzici en concertgangers in die tijd naar een typisch Amerikaans geluid. Muziek die nu eens niet gecomponeerd was naar Europees model. Wel nu met een product komen op het moment dat de tijd daar helemaal rijp voor is, is ongetwijfeld een onfeilbaar recept voor succes. We gaan er nu naar luisteren, naar die successymfonie van Roy Harris. De Symphony No. 3 in One Movement, een werk uit 1939.

U luistert naar de Concertzender met het komende uur Radio Romantica. Radio Romantica staat vandaag in het teken van de kamermuziek van Alexander Borodin. Deze volbloed romantische Russische componist leefde van 1833 tot 1887. Hij was daarnaast ook chemicus en sinds zijn jeugd ook een prima pianist. En zo laveerde hij door het muziekleven van Sint-Petersburg en ontmoette hij Balakirev, Kuy, Rimsky-Korsakov en Mussorgsky. Deze componisten raakten bevriend met elkaar en werden samen het zogenaamde machtige hoopje genoemd. Het waren alle vijf goede componisten en ze waren gezamenlijk op zoek naar de Russische ziel, naar een nationalistisch gevoel in de Russische romantische muziek. Zij droegen dat gevoel vooral uit in hun opera's en grote werken voor orkest. De kamermuziek kwam er een beetje bekaaid af. En juist daarom klinkt die in Radio Romantica. U gaat binnen enkele ogenblikken luisteren naar het pianoquintet van Borodin. En dat stuk is het resultaat van echte liefde. Samen met zijn Katja Protopopova verbleef hij in de zomer van 1862 in Italië om aan te sterken. Met zijn geliefde aan zijn zijde schreef hij zonder moeite een heerlijk werk voor piano en strijkkwartet. Voor u speelt het Goldner strijkkwartet dat algemeen wordt gezien als het meest vooraanstaande strijkkwartet van Australië en de eveneens Australische pianist Piers Lane. Er zijn drie delen, Andante Scherzo, Allegro non troppo en finale Allegro moderato.

U hoorde het pianoquintet in C-klein van Alexander Borodin uit 1862, uitgevoerd door het Goldner Strijkkwartet en Piers Leen aan de piano. Deze aflevering van Radio Romantica is gewijd aan de kamermuziek van Alexander Borodin. Na het onbekende pianoquintet kunt u nu gaan luisteren naar zijn tweede strijkkwartet in D-groot. Dit werk verschijnt in tegenstelling tot het pianoquintet wel regelmatig op de lessenaars bij de gerenommeerde ensembles. Het tweede kwartet van Borodin is beslist door Beethoven geïnspireerd. Het stuk ging op 7 februari 1882 in Sint-Petersburg in première en werd opnieuw ingefluisterd door zijn Katja, met wie hij inmiddels 20 jaar getrouwd was. De ene na de andere glorieuze melodie stroomde uit de pen van Borodin in de zomer van 1881. De melodieën van het eerste deel, Allegro Moderato, starten in de cello om vervolgens door alle stemmen te kruipen. In het tweede deel, Scherzo Allegro, neemt de altviool het voortouw in een hoog tempo. Het derde deel, Notturno Andante, is een oriëntaalse ballade met een hoofdrol voor de cello. En de finale, Andante Vivace, is een mengelmoes van Beethoviaanse strengheid en Russisch-orientalistische weelderigheid. Luistert u opnieuw naar het Australische Goldner Kwartet in het tweede strijkkwartet van Alexander Borodin.

Met deze fantasie voor klaverzimbel BWV 906 in C klein door Tatjana Nikolajeva, werk dus van Johann Sebastian Bach, is deze aflevering van Meester Pianisten weer geheel gevuld. Informatie over de gespeelde muziek kunt u natuurlijk weer vinden op onze site in de gids, kijkt u dan bij dit programma. En deze informatie kunt u uiteraard ook vinden via onze app. Samensteller van dit programma is Jeroen Hommels.

Welkom bij de Concertzender, met in het komende uur de 9e aflevering uit de serie rond de saxofoon. In deze aflevering kamermuziek uit de oorlogsjaren 1942 en 1943. De pionier van de klassieke saxofoon, Marcel Mull, werd in 1942 benoemd tot docent saxofoon aan het Parijse Conservatorium. Dat was voor Charles Couquelin de gelegenheid om een aantal werken te schrijven voor saxofoon en piano. De componist haalt dan ook alles uit de kast en vrijheid staat daarbij voorop. Hij wisselt rustig tussen tonaliteit en atonaliteit. We beginnen met 15 etudes voor saxofoon en piano, opus 188. En we horen Federico Mondelci op een altsax en Catherine Stott zit achter de piano.

U hoorde saxofonist Federico Mondelci met pianiste Catherine Stott in de 15 etudes van Charles Couclin. We gaan verder met twee werken van Couclin uit de verzameling stukken voor saxofoon en piano, opus 180. Opnieuw saxofonist Mondelci, dit keer met een tenorsax van Selmer. En hij wordt begeleid door Catherine Stott.

Tot besluit hoorden we een aantal mooie bladzijden uit de stukken voor saxofoon en piano, opus 180 van Charles Couquelin, gespeeld door Federico Mondelci, tenorsaxofoon, en Catherine Stott, piano. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de 9e aflevering van Saxofoon, een programma dat werd samengesteld door Cassandra van Acht. Alle informatie is terug te vinden op onze site concertzender.nl. Mijn naam is Herbert Jansen en de techniek werd vanavond verzorgd door Wouter Koersen. We hebben nog wat tijd over. Tot besluit Amphise et Melita van Charles Couquelin, Don Apion, sopraan, Jérôme Ducrot, piano.

U luistert naar de Concertzender. Wij gaan verder met ons programma tussen Droom en Daad. Deel 8 gaat u beluisteren. En daarin staat de periode 1897 tot 1907 centraal met Robert Fuchs. En de Oostenrijkse componist Robert Fuchs wordt gezien als een van de laatste romantische componisten. In zijn muziek omarmt hij nogal eens Brahms, maar niet in zijn derde symfonie uit 1907. Dit is meer een werk met een persoonlijk handschrift en soms komt ook Schubert om de hoek kijken. En dit alles dat kunnen we nu horen in een uitvoering door de Moravische Philharmonie onder leiding van Manfred Musauer.

U hoorde de derde symfonie van Robert Fuchs. Manfred Musauer dirigeerde de Moravische Philharmonie. Hetzelfde orkest nu en ook dirigent gaan nu verder met de ouverture Des Meeres und der Liebe Wellen uit 1907. Het uitgangspunt voor dit werk is de gelijknamige tragedie van Frans Grillparzer en die leefde van 1791 tot 1872.

twee stukken van de piepjonge Felix Mendelssohn. Een Allegro in C groot en een Largo in D klein. We kunnen horen dat hij als componist driftig aan het experimenteren is. Twee maanden later schreef hij zelfs een heuse pianosonate. Beethovens pathetieksonate heeft duidelijk indruk op hem gemaakt. Dat horen we in het openingsdeel. Dat wordt voorafgegaan door een langzame inleiding die hij lekker vol heeft gestopt met schurende dissonanten. Na een wiegend en poëtisch andante volgt de Allegro finale, voor mij het hoogtepunt van deze sonate. Soms doet de muziek mij denken aan een driftige Mozart. Anna Maria Markovina speelt hem nu.

pianosonate in E-klein van de jonge Felix Mendelssohn. We schuiven een jaar op, dan is hij 12. Hij begint dan ook serieus kamermuziek te componeren, want er wordt in huizen Mendelssohn enorm veel gezamenlijk gemusiceerd. Hij schrijft virtuose muziek voor viool en piano, waarvan hij beide partijen met gemak voor zijn rekening kan nemen. En verder nog een trio. Bovendien componeert hij, met als voorbeeld Mozart, een driedelig pianokwartet. Felix had al een keer samen met zijn leraar Zelter bij Goethe gelogeerd. Daar waren alle aanwezigen verbluft over Felix' pianospel en zijn improvisatievermogen. Ook avue spelen vanaf moeilijk leesbare manuscripten van Beethoven, die Goethe in bezit had, ging van een leien dakje. Toen Felix later nog een keer bij Goethe logeerde, speelde hij met drie strijkers waarschijnlijk zijn pianokwartet in D-klein. Er staat een plaatje van deze gebeurtenis op onze site. En na afloop daarvan verklaarde Goethe dat Felix op vergelijkbare leeftijd als componist veel verder gevorderd was dan Mozart. Die mening werd iets later gedeeld door een huisvriend van de familie Mendelssohn, de dichter Heinrich Heine. Dat pianokwartet in D-klein is een stevig stuk. Felix is idolaat van Carl Maria von Weber, de man die zo liefdevol over Felix pijpenkrullen schreef. Dat kunnen we vooral horen in de stevig dansende finale van dit kwartet. Die finale heb ik eerder gedraaid in een vorige aflevering van De Wandeling, maar nu horen we dus dit hele pianokwartet in D-klein, gecomponeerd door de 12-jarige Felix en nu uitgevoerd door het Italiaanse Quartetto Klimt.

U hoorde het rondo in B-klein voor viool en piano van Franz Schubert, gespeeld door Alina Ibragimova en Cédric Tiberghien. Ter afsluiting van Radio Romantica kunt u over enkele minuten gaan luisteren naar de grote fantasie in C groot voor viool en piano van Schubert. Ter voorbereiding op dit meesterwerk hoort u nu eerst een transcriptie voor viool en piano van het lied Sei mir gegrüßt. Het centrale deel van de fantasie zijn vier variaties op dat lied op tekst van Friedrich Rückert. Deze prachtige melodie in wiegend walstempo was vanaf het begin een van Schubert's tophits. Luistert u naar het lied Sei mir gegrüßt, vertaald is dat Ik groet je, in de bewerking voor viool en piano door Alina Ibragimova en Cédric Tiberghien.

U hoorde het lied Sei mir gegrüßt van Franz Schubert in de transcriptie voor viool en piano door Alina Ibrahimova en Cédric Tiberghien. Dit duo besluit hun recital met de overrompelende fantasie in C groot voor viool en piano van Schubert. In december 1827, vlak nadat hij de winterreis had afgemaakt, componeerde hij dit werk in een voor hem ongebruikelijke virtuose stijl. Het is een lang en veel eisend stuk. En bij de Weense première in 1828 kon het verwende publiek de rust niet opbrengen om het stuk tot het eind uit te zitten. Bereid u dus voor op 25 minuten muziek. Met een ongebruikelijke structuur van wat losjes verbonden elementen rond de centrale variatiereeks op het bekende lied van Schubert, Sei mir gegrüßt. Daarvoor een langzame inleiding en een licht Hongaars aandoend allegretto, dan de variaties en tot slot een wervelende finale. Luistert u naar de fantasie in C groot van Franz Schubert door Alina Ibrahimova viool en Cédric Tiberghien piano.

We hebben geluisterd naar de 11 delen van Musica Ricercata van Ligeti, gespeeld door Pierre-Laurent Aimard. Naast dit stuk componeerde hij tussen 1985 en 2001 18 etudes voor de piano. Deze etudes zijn verdeeld over 3 boeken en behoren zonder twijfel tot de categorie moeilijk te spelen. Des te ironischer is het dat de eerste 3 delen oorspronkelijk waren bedoeld als gelegenheidswerkjes, namelijk een cadeautje voor goede vriend Pierre Boulez, die in 1985 60 jaar werd. Jammer dat de beoogde uitvoerende pianistennoten niet tijdig in de vingers kreeg voor een live uitvoering bij de jarige Boulez thuis in Baden-Baden. Te moeilijk en onspeelbaar was de conclusie. Pianisten als Pierre-Laurent Aimard of in eigen land Ralf van Raat bewezen inmiddels glansrijk het tegendeel. Toch blijft de huiver invoelbaar, al was het maar omdat Ligeti speeltechnieken voorschrijft die niet bepaald gangbaar zijn in het studie piano aan het conservatorium. Toegegeven, virtuoos machtsvertoon en vingervlugge bravoure zijn sinds jaar en dag de praktijk in de uitvoering van de piano-etudes. Van oudsher heeft de etude een sterke didactische functie gericht op de ontwikkeling van snelheid, kracht en de fijne motoriek bij het spelen. In de vroege 19e eeuw, geboorteuur was dat van de romantische virtuoos en bakermat van het moderne pianospel, markeerde een kentering daarin. Getuigen bijvoorbeeld Chopin's etudes opus 10 en 25 of de etude d'execution transcendante van Liszt. Meesterlijk gecomponeerde cycli die niet alleen de grenzen van het pianospel opnieuw definiëren, maar tegelijkertijd een ongekende balans ontwikkelden tussen virtuositeit en poëtische zeggenschap. Eenmaal uitgegroeid van oefenstuk tot volwaardig kunstwerk, bleef de etude tot ver in de 20e eeuw een toetssteen voor componisten als Scriabin, Rachmaninoff en Debussy. De etudes voor piano van Ligeti die vormen de ultieme smeltkroest van zijn brede muzikale geest. Soms horen Bartok's Bulgaarse dansen of een swingende perpetuum mobile dat het midden houdt tussen Balkanfolklore en een heupwiegende samba. En dan weer zijn er die soepelplooiende melodische flarden die door steeds weer een ander vage suggereerde toonsoort een koele knipoog zijn naar Coltrane's Giant Steps. Frappant is om te horen Ligeti met veel gevoel voor beeldspraak zijn eigen artistieke positie heeft omschreven. Ik zit in een gevangenis. De ene muur is de avant-garde en de andere het verleden. En ik wil maar één ding, ontsnappen. Horen we met andere woorden een componist aan het werk die nauwgezet een ontsnappingspoging uit zijn avant-gardistische kerken voorbereidt? Als Ligeti zijn avant-gardistische kerken ergens ontsteeg, nou dan is het hier wel met zijn etudes. Tijd om te gaan luisteren. We gaan luisteren naar de 8 delen van boek 2 van deze etudes, Pour Piano, gespeeld door Pierre-Laurent Aimard.

Tot slot van deze uitzending hebben we geluisterd naar de étude pour piano van Gheorghe Ligeti, gespeeld door Pierre-Laurent Aimard. En daarmee besluiten we deze aflevering van Meester Pianisten. U weet het, de informatie over de muziek die u heeft gehoord, die is altijd terug te vinden op onze site. Te bereiken dus via internet, gewoon naar onze site of via onze app. Samenstelling van dit programma, Jeroen Hommels. En omdat er nog tijd over is tot het volgende programma en om weer een beetje tot rust te komen, hoort u nog een Andante Cantabile uit Mozart's 13e pianosonate door Gerhard Opitz.

Welkom bij de Concertzender. In onze serie De Eerste Wereldoorlog zijn we bij deel 11 aangeland. We zitten in 1914 en we horen werken van André de Vare en Henry Cowell. We beginnen met muziek van de veel te jong overleden componist André de Vare. Van zijn vader, organist van de Sint Maartenskerk in Kortrijk, kreeg hij zijn eerste muzieklessen. Voor de Prix de Rome van 1914 schreef hij Preludium en Fuga, en achter het orgel van de Salvatorskathedraal in Brugge zit Ignaz Michiels.

Injas Michels orgel met preludium en fuga van André de Vare. Pianist Hans Rijkeling speelt nu de sonate opus 2 uit 1912.

Dit is de Concertzender met het concert voor fluit en orkest van de Deense componist Nielsen. Gespeeld en gedirigeerd door James Galway met het Deens Radio Symfonieorkest. Verder met het concert voor fluit en orkest van Sergei Prokofjev. Na de invasie van de Sovjet-Unie door de Duitsers in 1941 werd Prokofjev met veel andere Russische kunstenaars geëvacueerd uit Moskou. Hij vroeg het Comité voor Kunstzaken toestemming om muziek voor fluit te schrijven, omdat hij vond dat dit instrument ten onrechte verwaarloosd werd. De eerste uitvoering vond plaats op 7 december 1943 in Moskou. Het stuk werd enthousiast ontvangen en is een van de populairste kamermuziekwerken voor fluit. In 1987 werd de sonate door Christopher Palmer georchestreerd. Nu een uitvoering van Jonathan Snowden, fluit, en London Musici onder leiding van Mark Stevenson.

Sergei Prokofjev, van hem hoorden we het concert voor fluit en orkest. Muziek nu voor fluit en piano van Sofia Gubailolina. Deze Russische componiste is geboren in 1931. Tot 1992 bleef ze in Moskou wonen. Daarna was haar voornaamste verblijfplaats in Duitsland, iets buiten Hamburg. Sinds 1985, toen Gubailolina voor het eerst toestemming kreeg naar het Westen te reizen, is haar roem snel gestegen. Twee korte werken nu van haar hand, Sounds of the Forest en Allegro Rustico. Het eerste is een kort lyrisch-poëtisch werk voor fluit en piano met natuur- en vogelgeluiden. Het tweede is een marsachtig werk met volksmuziekmotieven. U hoort fluitist Abby de Kwant, begeleid door Elisabeth van Malden.

Dit is de Concertzender en tot slot van lucht tot toon, met aandacht voor de fluit, hoorde u het Allegro Rustico van Sofia Gubaidulina. Abbé de Quant werd begeleid door Elisabeth van Malden. Dit programma werd samengesteld door Geneviève Hermans. Alle gegevens van muziek en uitvoerende vindt u ook op onze website www.concertzender.nl. En tot het einde van dit uur muziek van Sergej Prokofjev.

Vanuit het gebouw Music Q in Amsterdam luistert u naar de Concertzender. In het komend uur aandacht voor vrouwelijke componisten. U kunt gaan luisteren naar deel 10 in deze serie en die is gewijd aan Marianne Martinez. De grote componiste van Weens klassiek. Beroemd werd zij met de Mis in C in 1761 en in de tweede helft van de 18e eeuw schreef ze ook een aantal psalmen, zoals psalm 114 In Exitu Israël. Ze volgt in deze psalm de klassieke stijl van haar tijd. Opvallend is wel dat een hoofdrol is weggelegd voor het vocale kwartet. Luistert u naar vocale solisten, ik zal u zo meteen de namen geven naar het stuk dan. En verder hoort u het Kölner Korinde en het Clara Schumann Orchester, Köln, onder leiding van Elke Mascha Blankenburg.

U hoorde Psalm 114 in Exitu Israël van Marielle Martinez, uitgevoerd door Isabel Lipitz, sopraan, de alt is Suzanne Bieber, tenor Bela Mavrak, de bas Thomas de Vries en verder hoorde u de Kölner Courende en het Clara Schumann Orkester Köln onder leiding van Elke Marsha Blankenburg. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Psalm 110. Dixit Dominus, ook van Marielle Martinez, uit 1774. In de psalm staan de sopraan, alt en het koor in de schijnwerpers.

Dat was Psalm 110, Dixit Dominus van Marianne Martinez, met Isabel Lipit sopraan, Suzanne Bieber alt, Bela Mavrak tenor, Thomas de Vries bas, verder hoorde je het Kölner Courende en het Clara Schumann Orkester Köln onder leiding van Elke Marsha Blankenboer. En tot zover deze 10e aflevering in de serie Vrouwelijke Componisten, die voor de Concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht. Tot het volgende programma is er tijd over. In die tijd hoort u twee korte stukken van Bella van Zuylen. Douce Retraite en Toussaide à la beauté d'Élise. Beide zijn afkomstig uit Air et Romance. De zangeres is de sopraan Madelon Michel. En ze wordt aan de piano begeleid door Fania Shapiro.

U luistert naar de Concertzender. Het is weer tijd voor ons wekelijks uurtje Zuiver Klassiek. Een programma met puur klassieke muziek. Vandaag drie werken van drie componisten. Anton Reicha, Wolfgang Amadeus Mozart en Franz Schubert. We beginnen met Anton, of beter gezegd Antonín Reicha. Een boheems componist uit Mozarts tijd. Bohemen had een bloeiend muziekleven. We zullen dit regelmatig in deze uitzending laten horen. Naast veel symfonisch werk is Reicha vooral bekend door kamermuziek en dan met name muziek voor blazers. Vandaag laten wij u een van zijn vele quintetten voor blazers horen. Het quintet in E klein, opus 88 nummer 1. Het is zijn allereerste quintet voor blazers. U hoort Ankela Tetzlaff fluit, Christiane Dirnigen hobo, Dismut Schneider klarinet, Sileke Schurak horen, Eckhard Hübner fagot en samen heten ze het Albert Schweitzer Quintett.

U hoorde Daria van den Berke met de suite in D mineur van Händel. In de 20e eeuw stofte Béla Bartók de suite nog eens af. Hoewel niet Joods, was Bartók geschokt over het fascisme dat zich ook in Hongarije manifesteerde. En hij vertrok naar Amerika. Daar bleef hij een vreemdeling in een vreemd land. U kunt zo luisteren naar zijn suite opus 14. Bartóks muziek kent een grote invloed van de door hem bestudeerde volksmuziek. Maar juist over deze suite zegt Bartók het volgende. Dit werk heeft geen volksdeuntjes. Het is volledig gebaseerd op mijn eigen thema's. Ook wilde hij af van alle versieringen of gebroken akkoorden. Hij wilde naar een eenvoudiger stijl. Geen trillers, voorslagen of mordenten. De suite opus 14 wordt nu gespeeld door Yuri Egorov.

Dat was de suite opus 14 van Bartók, gespeeld door Yuri Egorov. Zoals gezegd wilde Bartók geen versieringen meer. De muziek van Bach had hij natuurlijk gewoon in overvloed. We gaan eindigen met zijn derde Engelse suite, uitgevoerd door Maria Jean Pires.

Tot slot van deze uitzending hoorde u de derde Engelse suite van Bach door Maria Jean Piresch. Er zijn natuurlijk nog veel meer suites dan we u vandaag hebben laten horen van componisten als Rameau, Debussy, Rachmaninoff, Arensky en Tchaikovsky. En daarom volgende week een tweede aflevering met suites. Dit was Meesterpianisten. Informatie over de gespeelde muziek kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. En dit programma werd samengesteld door Jeroen Hommels.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Zwerven door de klassieke periode. Vandaag muziek van François-Joseph Kraft en van Gregor-Joseph Werner. François-Joseph Kraft, geboren in Brussel, overleden in Gent, schreef De Profundis, een compositie in 7 onderdelen. Paul Dombrecht dirigeert het ensemble Fondamento en Sfera del Canto.

Zo klonk het vioolconcert in B klein, opus 57 van Richard Wetz. Gespeeld door violist Ulf Wallin samen met de Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz om leiding van Werner Andreas Albert. En dan nu een stuk van Gabriel Fauré, zijn vioolconcert in D klein, opus 14 in één deel. U hoort violist Philippe Graffin samen met de Ulster Orchestra om leiding van Thierry Fischer.

Dit was het vioolconcert in D-klein, opus 14 van Gabriel Fauré. Gespeeld door violist Philippe Cravin samen met de Ulster Orchestra om leiding van Thierry Fischer. En tot besluit van dit programma Appendix blijven we nog even bij dezelfde uitvoerende, want u hoort ze nu met een stuk van Ernest Guiraud, Caprice.

Caprice van Ernest Guiraud werd gespeeld door Philippe Gravin viool samen met de Ulster Orchestra onder leiding van Thierry Fischer. En daarmee besluit ik dit programma Appendix met concertant repertoire voor viool uitgezocht door Jan Kruid. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kuiper Klassiek in Amsterdam.

U luistert naar het programma van de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar deel 10 van de serie Cello en Contrabas. En deze aflevering is gewijd aan contrabasconcerten van Giovanni Battesini. De Paganini op de contrabas. Giovanni Battesini heeft veel orkestwerken voor contrabas geschreven en daarnaast was hij ook nog dirigent. Met zijn contrabas trok hij door Europa, Rusland en Noord- en Zuid-Amerika. Onder de orkestwerken voor contrabas of meerdere instrumenten vinden we ook twee contrabasconcerten, zoals het contrabasconcert in B-klein. Dit werk uit de Italiaanse romantiek heeft een duidelijke, kleurrijke instrumentatie en de componist haalt alles uit de contrabas. En dit alles is te horen nu we met contrabassist Ovidiu Badilla en het Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano gaan luisteren en dat geheel onder leiding van Marco Tuccarini.

U hoorde het klarinetquintet van Johannes Brahms door het Hagenkwartet en klarinetist Jörg Wiedmann. Toen Brahms in 1891 zijn componeercrisis overwonnen had en hij het handwerk dat hij zo goed beheerste weer met verf had opgepakt, kon hij het ook niet laten om voor zijn eigen geliefd instrument de piano te gaan schrijven. Zijn pianospel werd vaak als kleurrijk omschreven, met uitgesproken contrasten en magisch van toon en sfeer. Deze beschrijving gaat ook wonderwel op voor de late pianowerken van Brahms. U kunt gaan luisteren naar 5 fantasieën, opus 116. Direct na het quintet dat u zo even hoorde, gecomponeerd in zijn vakantiehuisje in Bad Ischl in de Oostenrijkse Alpen. Voor u speelt Helene Grimaud. Achtereenvolgens hoort u Capriccio, Intermezzo en Capriccio uit het eerste deel van opus 116 en 2 intermezzi uit het tweede deel van opus 116 van Johannes Brahms.

U heeft kunnen luisteren naar 5 delen uit opus 116 van Johannes Brahms, voor u gespeeld door de Franse pianiste Hélène Grimaud. En daarmee komt er een einde aan Radio Romantica voor vandaag, een programma dat voor u werd samengesteld door Pieter de Oude.

Dit is de Concertzender met meesterpianisten. In dit programma zullen de grote pianisten grote, maar ook grote, kleinere werken spelen. In de aflevering van vandaag laten we u muziek van Claude Debussy horen. Debussy en vrouwen was een bijzondere combinatie. Op zijn 17e werd Debussy ingehuurd als huispianist door de rijke Russische weduwe Nadezhda von Meck. Zij had het Parijse conservatorium gevraagd of ze een goede pianostudent konden leveren. Deze weduwe von Meck was degene die jarenlang Tchaikovsky moreel en financieel ondersteunde. In haar brieven aan hem lezen we geregeld over de kleine Bussy die meereisde met haar gezin op vakantie in Zwitserland en Italië en met wie ze zo graag achter de vleugel zat. Van eenvoudige komaf maakte Debussy tijdens die reizen kennis met een luxe waar hij alleen maar van had kunnen dromen. Samen met haar speelde Debussy de manuscripten door van Tchaikovsky's orkestwerken die hij haar ter beoordeling toestuurde. Zo speelde ze dij aan dij op de pianokruk Tchaikovsky's 4e symfonie. Mevrouw von Meck stuurde ook een keer een pianostukje van de hand van Debussy naar Tchaikovsky. Danse Bohemienne had hij het genoemd. Tchaikovsky vond het wel een aardig stukje, maar veel te kort. De thema's leiden nergens toe en geen enkel idee komt echt uit de verf. De vorm is krakkemikkig en er zit geen eenheid in, zo meende hij. En met deze weinig bemoedigende woorden stuurde Tchaikovsky de 17-jarige Debussy het bos in. U kunt nu gaan luisteren naar de Danse Bohemienne, gespeeld door Michel Béroff.

U hoorde Danse Bohémienne van Debussy, gespeeld door Michel Béroff. De jonge Debussy reisde nog een paar vakanties met het gezin van weduwe van MacMay door Europa. Zijn taak bestond uit het geven van pianoles aan haar kinderen en quatre mains spelen met haarzelf. Tijdens een van die idyllische luxe werkvakanties kwam er een kink in de kabel, want toen Debussy verliefd werd op een van Van Meck's dochters en haar in een vlaag van overmoed ten huwelijk vroeg, werd hij op staande voet ontslagen. Een muzikuskus behoorde nu eenmaal tot het personeel en moest wel zijn plaats kennen. U hoort nu Claudio Arrau met Image van Claude Debussy.

U hoorde Claudio Arrau met het eerste boek met image van Claude Debussy. Zoals gezegd, Debussy en vrouwen was een bijzondere combinatie. Zijn muziek klinkt vaak ontspannen, maar Debussy's privéleven was meer dan een beetje stressvol. Hij had later een aantal spraakmakende affaires, verbrak een verloving en verliet zijn vrouw. En met zijn nieuwe vrouw werd hij gedwongen naar Engeland te vluchten nadat ze in Frankrijk een controverse hadden veroorzaakt. Tot slot dan van deze aflevering van Meesterpianisten kunt u luisteren naar Martin Jones, die het eerste boek van Debussy's Etudes speelt.

Zo klonk het eerste boek met etudes van Claude Debussy, uitgevoerd door Martin Jones. Dit was Meesterpianisten. Informatie over de muziek kunt u, zoals altijd, nalezen op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jeroen Hommels.

Luisteraars, welkom op de Concertzender bij een nieuwe uitzending van Radio Romantica. In het komende uur gaan we luisteren naar koormuziek van Josef Rheinberger. En deze Josef Rheinberger was een van de meest invloedrijke en gerespecteerde muziekmensen in het Duitsland van de late 19e eeuw. Van 1859 tot 1901 was hij de professor voor compositie aan het Conservatorium van München en in die hoedanigheid bevriend met zowat alle componisten van zijn tijd. Als dirigent en kantor van de Hofkapel in het Beierse München gaf hij richting aan de romantische koormuziek van zijn tijd. En zijn Cantus Missa, zijn mis in S, wordt gezien als wellicht de mooiste a cappella mis van de 19e eeuw. Dit werk voor dubbelkoor past qua sfeer uitstekend in onze week van de weemoed. U kunt nu gaan luisteren naar de Cantus Missa van Josef Rheinberger. En die wordt uitgevoerd door het koor van Gonfil & Caius College uit Cambridge onder leiding van Geoffrey Weber.